Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Kort, kort, kort. Tell me something. You can play a beer.

Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Franse nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

bedden en slapen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Esmee Gijmans met het nieuws. Syrië wil de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord hervatten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaibani. Damascus verbrak het contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Syrië wil via diplomatie een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking uit het land. Volkswagen-topman Oliver Bloemen waarschuwt voor ingrijpende kostenbesparingen. Volkswagen heeft minder winst en meer geld nodig voor nieuwe technologie en producten. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. De burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, verwacht een mooie maar verdrietige dag bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De koning is zondag aanwezig. De Formule 1-race begint om 3:00 middags. Max Verstappen werd zaterdag 7e in de kwalificatie. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. De Britse autoriteiten zeggen niet om welke centrale het gaat. De uitval had geen gevolgen voor de energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center. Daarna waarschuwde de regering energiebedrijven. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermisten na het zinken van het vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. 2 van de 24 bemanningsleden zijn gered. Het schip voer onder Panamese vlag, was op weg naar Singapore en zond een noodsignaal uit. De oorzaak is nog onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

disco. It ain't no country club either.

slapen. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, noemt verkiezingen tijdens de Russische invasie te gevaarlijk. Hij reageert op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Oekraïne heeft verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg. Slechts 15% vindt verkiezingen tijdens de oorlog wenselijk. Syrië wil de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord hervatten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaybani. Damascus verbrak het contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Syrië wil via diplomatie een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking uit het land. Volkswagen-topman Oliver Bloemen waarschuwt voor ingrijpende kostenbesparingen. Volkswagen heeft minder winst en meer geld nodig voor nieuwe technologie en producten. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. De burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, verwacht een mooie maar verdrietige dag bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De koning is zondag aanwezig. De Formule 1-race begint om 3:00 middags. Max Verstappen werd zaterdag 7e in de kwalificatie. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. De Britse autoriteiten zeggen niet om welke centrale het gaat. De uitval had geen gevolgen voor de energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center. Daarna waarschuwde de regering energiebedrijven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2:00. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
5: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: NW Bedden en Slapen.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Europese onderdeel van TikTok heeft in 2025 voor het eerst winst geboekt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. Tegelijkertijd zet het bedrijf ruim $1 miljard apart voor rechtszaken en boetes, waaronder een claim van 3 Nederlandse stichtingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt verkiezingen tijdens de Russische invasie te gevaarlijk. Hij reageert op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Oekraïne heeft verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg. Slechts 15% vindt verkiezingen tijdens de oorlog wenselijk. Syrië wil de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord hervatten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Assad al-Shaibani. Damascus verbrak het contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Syrië wil via diplomatie een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking uit het land. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt voor ingrijpende kostenbesparingen. Volkswagen heeft minder winst en meer geld nodig voor nieuwe technologie en producten. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. De burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, verwacht een mooie maar verdrietige dag bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De koning is zondag aanwezig. De Formule 1 race begint om 3:00 middags. Max Verstappen werd zaterdag 7e in de kwalificatie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: 9 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Pro spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en de minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt spreekt met Jetten en de vicepremiers. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Bij een brand in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis zijn nog twee lichamen gevonden, meldt de politie. Het dodental is daarmee op 4 gekomen. 14 mensen ontsnapten uit het gebouw met appartementen. 8 raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het trappenhuis stortte in. De 18-jarige oud-leerling die in de Zweedse plaats Fagersta wordt verdacht van een dodelijke zwaardaanval op een school is in voorlopige hechtenis genomen. Een 17-jarig meisje kwam om het leven en 3 jongens raakten gewond, 2 van hen zwaar gewond. De politie schoot hem neer en arresteerde hem. Het Europese onderdeel van TikTok heeft vorig jaar voor het eerst winst geboekt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. Het bedrijf zette ruim $1 miljard apart voor rechtszaken en boetes. 3 Nederlandse stichtingen eisen in claimprocedures rond de €10 miljard. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: en slapen. Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
1: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meester.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Pro spreekt maandag met premier Rob Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt spreekt met Jette en de vicepremiers. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Bij een brand in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn nog 2 lichamen gevonden, meldt de politie. Het dodental is daarmee op 4 gekomen. 14 mensen ontsnapten uit het gebouw met appartementen. 8 raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het trappenhuis stortte in. De 18-jarige oud-leerling die in de Zweedse plaats Fagersta wordt verdacht van een dodelijke zwaardaanval op een school, is in voorlopige hechtenis genomen. Een 17-jarig meisje kwam om het leven en 3 jongens raakten gewond. 2 van hen zwaar gewond. De politie schoot hem neer en arresteerde hem. Het Europese onderdeel van TikTok heeft vorig jaar voor het eerst winst geboekt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. Het bedrijf zette ruim $1 miljard apart voor rechtszaken en boetes. 3 Nederlandse stichtingen eisen in claimprocedures rond de €10 miljard. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: slapen. Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.

Een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

12 uur. Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vijf F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gaza-strook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind. Dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een derde persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Preo spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jetten en de vicepremiers. Ja 21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Bij een brand in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn nog 2 lichamen gevonden, meldt de politie. Het dodental is daarmee op 4 gekomen. 14 mensen ontsnapten uit het gebouw met appartementen. 8 raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het trappenhuis stortte in. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Ja,

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. Vijf F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind, dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een derde persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Prio spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. JA21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jetten en de vicepremiers. JA21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Bij een brand in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn nog 2 lichamen gevonden, meldt de politie. Het dodental is daarmee op 4 gekomen. 14 mensen ontsnapten uit het gebouw met appartementen. 8 raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het trappenhuis stortte in. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: Avicii en Aloe Black, Wake Me Up, hoorde je bij Paradise. Het is altijd als ik een beetje ziekjes ben, dan voel ik me opeens ook heel oud.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Heeft misschien ook wat te maken met dat ik denk, ja, dit nummer is dan ook alweer 10 jaar geleden uitgekomen. Maar dat ik ook denk, ja, als ik dus ziek ben, dan ga ik ook niet echt uit. En dan zie ik allemaal mensen om me heen die gisteren naar Sol Aluna zijn geweest. En voor wie Wake Me Up misschien wel letterlijk een wake-up call is, die nu zo langzamerhand hun bed uitrollen. Ja, dan voel ik me opeens heel oud. Als ik zo ziekig ben, er ook helemaal geen zin in heb. Maar ja, ik had wel zin in andere dingen, weet je. Ik heb wel gewoon lekker mijn leven op peil gehouden. Lekker gezond geleefd, veel gesport. Langzaam begin ik de verkoudheid een beetje achter mij te laten. En dan voel je eigenlijk misschien wel ziek. Zelfs frisser dan de mensen die gisteren wel op stap zijn geweest. Dat hoop ik in ieder geval. Heb je in ieder geval een lekkere lange zondag ook. Dat scheelt wel weer. Ik ben er bij je tot 2 uur hier tijdens Weekend Vibes bij Paradise. Met zo meteen Give Me The Night. Ook Agda en de Munich. En eerst Timbaland. Dit is Apologize bij Paradise.

Give me the night. George Benson hoorde je bij Paradise. Michael die heeft er in ieder geval goed gebruik van gemaakt van de nacht. Dat stuurt hij in de Paradise Web app. Maar niet van de ochtend, want hij schrijft... ik was er wel gewoon weer om 7 uur uit. Dat ritme krijg je er toch niet zomaar uit in het weekend. Dat is waar, als je door de week vroeg op moet... dan lukt het vaak ook niet meer om uit te slapen. Ik ga je wel blij maken met jouw request. Akdeine Munich, ik hoor je nu bij Paradise. En niet of nooit geweest. Ik zie twee

0: Everything, Mike Bublé, hoorde je bij Paradise. Terwijl het laatste stukje weekend alweer is ingegaan. De zondagmiddag is gestart. Zijn we ook onderweg naar de nieuwe werkweek. En dat klinkt altijd een beetje deprimerend. Maar morgenochtend begint er een heel erg spannend spel waar je best wel een beetje naar uit mag gaan kijken.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.

0: hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team.

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jouw favoriete 80s, 90s en zeros, daarvoor luister je naar Paradise.

0: FMJ hoorde je bij Paradise. En Amor en La Luna.
1: Paradise FM.
0: Morgen begint de nieuwe werkweek weer. En er is natuurlijk niks zo lastig als niet uitgeslapen beginnen op de maandagochtend. Daar willen we natuurlijk iets aan doen als dat jou wel eens overkomt. Wij gaan er namelijk voor zorgen dat jij op een heel erg lekker bed kunt gaan slapen als je volgende week meedoet met de schatkistjacht. Je maakt namelijk kans op een gloednieuw bed ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Dus als er iets ook maar kraakt of een beetje schuift of niet lekker ligt, dan gaan we dat volledig goed maken. Met dus dat bed van MW Bedden en Slapen. Hoe maak je daar nou kans op? Nou, elke ochtend verstoppen wij 2 koffiemokken op 1 locatie op Curaçao. En die liggen ongeveer op dezelfde plek. Via de hints kun jij erachter komen waar die mokken liggen. En dat is dus voor 2 verschillende kandidaten. Dus is er al eentje gepakt, dan heb je alsnog een kans om nog een mok te vinden. En uiteindelijk speel je vrijdag voor de sleutel van de schatkist. En dat is dan weer op een speciale locatie. Dus zorg in ieder geval alvast dat je vrijdag uit je agenda hebt geblokt. Je moet dan vroeg aanwezig zijn op die locatie. Dus misschien kan je ietsjes later op je werk komen of wat dan ook. Want je wil wel zeker weten dat jij met dat bed van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen er vandoor gaat, lijkt me. Ik zou zeggen, ga lekker meespelen. Zorg dat je op scherp staat maandagochtend. Dat je in ieder geval vroeg naar bed gaat. En hopelijk, als het bed het toelaat, genoeg uitgeslapen en sharp bent voor de maandagochtend. Dan zie je mij daar ook misschien wel staan. Ik wil namelijk ook een kleine rol in dit proces. Zometeen Luis Fonsi, Despacito en eerst Van Morrison. En dit is Have I Told You Later.

0: Tito.
1: Die mega-hit van inmiddels alweer 9 jaar geleden. Toen nummer 1 op YouTube. Op dit moment zelfs 9,1 miljard streams daar. Maar ingehaald door 2 andere nummers. Dus op dit moment op de 3e plek van meest gekeken nummers ooit. Wat staat daar dan boven? Nou, op plek nummer 2.
2: Oh, wheels on the bus go round and round.
1: Ja, ja, het is ergens ook heel logisch dat kinderen dit de hele dag luisteren. En dan is positie nummer 1 ook niet geheel verrassend. Dat is namelijk... met maar liefst 17,2 miljard views. Sorry ouders, als je dit al 17,2 miljard keer hebt gehoord voor je gevoel. Maar ja, dat is dus de nummer 1. En ik zal hem ook verder niet meer laten horen. We gaan gewoon weer over naar muziek voor alle leeftijden. Zoals Elvis Presley en Junkie XL. Dit is A Little Less Conversation bij Paradise.

Sinner bij Paradise. Baby, come back, hoorde je. Richting de klok van 1 uur. Maar ik heb nog een volledig uur te gaan, dus ik kom zeker terug. En zometeen de tractualiteit. We gaan de hele week op zoek naar schatkisten in de schatkistjacht in de ochtendshow met Jeremy Kessler en Eddie Rossa. Maar zometeen in de tractualiteit gaan we ook al op zoek naar schatten. Oftewel, treasures. De treasure hunt in de tractualiteit. Zometeen, als je daar alvast een idee voor hebt, kun je dat doorsturen via 675-1031 of via een berichtje in de Paradise Web app. Zometeen ook Whitney Houston, Jason Mraz. En eerst Gilberto Santa Rosa con Teo Regresivo. Yeah.

beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. Vijf F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind, dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een derde persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Preo spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. JA21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jetten en de vicepremiers. JA21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Roos.
5: Volgende week is het schatkistjacht en zometeen zoeken we ook al naar treasures. In de track to the tides, na Whitney Houston en So Emotional.

0: Jason Mraz hoorde je bij Paradise met een mooie I Won't Give Up.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het is bijna zover. Vanaf morgenochtend gaan wij op jacht naar schatten. En met wij bedoel ik vooral Jeremy en Nelly. Want in de ochtendshow maak jij namelijk kans door middel van een schatkistjacht op een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Dus als jij lekker uitgeslapen aan de dag wil beginnen, dan is dit jouw ultieme kans om die in de wacht te slepen. Hoe je dat kunt winnen, dat gaan ze je uitgebreid vertellen. Wees bereid om een klein stukje om te rijden misschien. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Een bed ter waarde van 5000 gulden, dat is het 100% waard. Maar heb je zin om relaxter op zoek te gaan naar schatten? Dan zoek je daarnaar in de tractualiteit. Welk liedje past bij dat akkefietje? Weet jij je treasures te vinden in de muziek? Dan stuur je door naar 6751031. En wie weet komt jouw suggestie eraan. Net als Amy Winehouse, Rehab hoor je zo. En eerst Maxi Priest. Dit is Close to You.

0: Depp, Amy Winehouse, hoorde je bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: We gaan in de ochtendshow op schatkistjacht vanaf morgenochtend. Met als grootste schat de eindprijs natuurlijk. Een bed te waarde van 5000 gulden bij MW Bedden en Slapen. En voorafgaand aan de jacht gaan wij nu ook alvast op zoek naar schatten in de muziek. Oftewel, welk liedje past bij dat akkefietje? Er zijn een paar suggesties binnengekomen. Onder andere van Bram. Ja, deze voelde ik al een beetje aangekomen. Bruno Mars en Treasure is optie 1. Optie 2 van Mariska, die is ook leuk. Maps van Maroon 5.

op je zondagmiddag. Welk liedje vind jij het beste passen bij het akkefietje? Optie 1, Bruno Mars en Treasure. Optie 2, Maroon 5 en Maps. Of toch liever optie 3, I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Laat het maar weten in een appje naar Paradise.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: stappen ga.
1: En dat kunnen ze als geen ander. Ze hebben een hoop blauwe dagen gehad de afgelopen jaar sinds de kankerdiagnose van Freek. Maar ook hele mooie dagen met de geboorte van hun zoon, Sef. Het gaat inmiddels goed met iedereen. Nou ja, behalve dat Freek natuurlijk ongeneeslijk ziek is. Maar ze ervaren alsnog hele mooie momenten samen. We hebben net een reeks van 10 concerten met een uitverkocht Gelderdoom gehad. En ja, ook al is de situatie dan zo verschrikkelijk treurig, is dat toch wel iets heel erg moois om nog samen te kunnen beleven. Zometeen hoor je Alizé bij Paradise. En eerst is dit Simply Red.

Anakin, self-control hoorde je bij Paradise richting de klok van 2 uur. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen van Weekend Vibes voor dit weekend. Maar niet helemaal van jou. Morgenochtend ben ik er gewoon weer. In welke vorm? Daar kom je dan wel achter vanaf 6 uur ongeveer. Niet hier in de studio. Dat is het enige wat ik alvast ga verklappen. En voor de rest mag je op jacht naar me gaan, denk ik. Ook Destiny's Child hoor je zo. En eerst Groove Armada. Ik spreek je morgen. Ajo.

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind, dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een 3de persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Prio spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jetten en de vicepremiers. Ja 21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Riaki, ku un tour de France. Start bo dia, ku un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, ku vile vos, avion blanc, vile noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind, dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een derde persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Pro spreekt maandag met premier Rob Jetten, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jetten en de vicepremiers. Ja 21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen op tot hervatting van het handelsoverleg. De gesprekken liepen dit weekend vast. Daarna gingen Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in en kondigde Canada tegenheffingen aan. De organisaties vrezen hogere kosten en problemen in toeleveringsketens. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagen.

bed van MW Bedden en Slapen. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada, zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een kind, dat meldt de burgerbescherming. 2 slachtoffers vielen in Al-Zawaida. Een derde persoon kwam om in het vluchtelingenkamp Al-Nuseirat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen verder. Pro spreekt maandag met premier Rob Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja 21, SGP, BBB en ChristenUnie spreken ook met Heijnen. Volt gaat langs bij Jette en de vicepremiers. Ja 21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van MW Bedden en Slapen. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Et bien qui, un tour de France. Start Bodia, un café douche de Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pas 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pas 7,95. E brinda com vinho vosso, Sauvignon Blanc, vinho noir ou rosé. Dos butter, pas 44,93. Viva le France!

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
2: 15%?
1: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op...

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Quiz komt. 8 dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En win dat heerlijke nieuwe bed van MW Bedden en Slapen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
8: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
7: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
8: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
7: Ja.
8: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
9: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
10: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
11: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel

0: Shakira samen met Pitbull, woef woef en Rabiosa. Het klinkt een beetje merengue-achtig, zit er een klein beetje in inderdaad, maar uiteindelijk is het toch wel een mambo. Een leuke combinatie van twee grote artiesten dus bij elkaar met Rabiosa. Zo, kijk eens aan. En met die lekkere Rabiosa heet ik je van harte welkom dan weer bij een nieuwe aflevering van Ambiente voor vandaag zondag. Ja, nu echt wel eind van de vakantie 2026. Maar in ieder geval een aantal uren heb je nog te goed van je lekkere zondagavond. En morgen begint het echt. Echt, er is niks in te doen. Het wordt een hele mooie nieuwe schooljaar 2026. / 2027. En vanaf nu heel veel succes voor allemaal. 7 uur geweest en Ambiente dus nu van start. Voor vanavond heb ik een 13 stuks die ik allemaal moet draaien voor het eerste uur. Ik hoor een echo, jij ook? Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan hier zo, maar het is nu weg, gelukkig. Nou, 13 stuks dus die allemaal doorheen moeten voor de klok van 8 uur. Het wordt een hele puzzel, maar het gaat natuurlijk wel lukken voor vanavond. Welkom dan weer bij een nieuwe aflevering van Ambiente, jouw vaste prik op zondagavond. Met uiteraard zoals gewoonlijk ook lekker veel Latino hits. Ik heb er werkelijk heel veel zin in en zo sluiten we dus gezamenlijk het weekend af. Met onder andere een lekkere salsa.
1: It's the weekend and this is
2: David Arisa.

Víctor Manuel Porella. Woont inmiddels in Amerika. Hij is geboren dus in Puerto Rico. Hij is 57 jaar en zijn lievelingsinstrument zijn de maracas. Daarnaast schrijft hij ook muziek en natuurlijk ook zingt hij. En het is een van zijn neven een aantal jaren geleden. Porella dus. Dit mooie salsa van hem heeft hij gewijd aan zijn beste vriendin. Hij is begonnen met het zingen in 1985. Hij concentreerde meer in de salsa romantico. 5 jaar later had hij zijn eerste hit, dus begin de jaren 90. Víctor Manuel werd ontdekt door een hele bekende en dat is Sergio George. Sergio George door de jaren heen heeft echt ontzettend veel artiesten wereldberoemd gemaakt. En daarbij hoort natuurlijk ook Víctor Manuel. Nou, aan de muziek hoor je het, aan Bien

0: Een paar keer zijn ze hier geweest, jazeker. De allereerste keer was in de jaren 80, weet je het nog? In Centro Deportivo Corso, SDK, daar waren ze actief. In de jaren 80, ik ben het eens, dat is best wel een tijd geleden. En daarna zijn ze nog een paar keer hier geweest. UB40, met onder andere Bleng Bleng. Betekenis van Bleng Bleng is... Ja, eigenlijk lekker fel. Heel veel kleuren en glitterende dingen. Qua gezicht, lekker hyper. Dat is nou uiteindelijk Bling Bling. Yes, yes, yes. Hier is Wisin samen met Jan Del.
1: This weekend, ambiente. Momentum,

Me estás tentando. Iemand daagt me uit. Muziek van Wisin en Yandel. Een hele tijd waren ze samen. De laatste tijden zijn ze allebei op hun eigen been. Nee, ruzie niet. Maar gewoon allebei hun eigen richting. Ambiente Paradise FM, zondagavond. Hoe loopt je weekend? Beetje gezellig? Dat hoop ik echt van harte. Van de week heeft het nog een klein beetje geregend hier op het eiland. En dat allemaal in de vroege ochtenduren. Het zal wel zo blijven. Maar wat het weer betreft de orkaanperiode. Lekker rustig. Afkloppen. Pap, pap, pap, pap. Ja, zo is het. En hier is Annie Lennox samen met Eurythmics. Here comes the rain again.

Here Comes the Rain Again. Later ging ze verder als solist, dat weet je toch? En een andere keer draai ik er nog hit van haar. Als solist. Ambiente Paradise FM. En we blijven nog een klein beetje in de jaren 80, maar nu met een hele aparte combinatie. Je zal bijna niet geloven, Jermaine Jackson zingen in het Spaans samen met Melissa. Confesiones.

Jermaine Jackson, zingend in het Spaans. Ja, dat deed hij in 1988 samen met Melissa Confesiones. Het werd een hele grote hit in Venezuela onder andere. En in die periode, dus zeg maar de jaren 80, was Curaçao, Aruba, Bonaire afhankelijk van de muziek uit Venezuela. Vooral voornamelijk in het Spaans, maar ook heel veel muziek in het Engels. En heel veel mensen weten nog de periode van Caracas, 750. Later werden ze uit de lucht gehaald door de regering, want ze draaiden namelijk veel te veel Engelstalige muziek. Na een aantal fikse waarschuwingen kwam er dus een eind aan. Terug nu in de moderne periode met muziek, lokaal gezien dan, de Riddlers, Bota Bonita.

0: The Riddlers, y Bonita Bonita. Uiteraard, dat was duidelijk dus een lokale productie. Even een slokje water tussendoor. Ja, en veel water drinken in de periode van de warmte die we hebben hier in Thailand. Maar in ieder geval, je luistert naar Paradise FM, het geluid van Curaçao. Mijn naam is David Arisa en ik presenteer wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur. Op Paradise FM, hier wordt namelijk het programma gemaakt op onze nieuwe locatie. Maar het programma gaat ook de lucht in al jaren via Havenstad Radio, het geluid van de stad in Rotterdam. Heb je al de app van Paradise FM geïnstalleerd op jouw super intelligente telefoon? Doe dat. Dan kan je ook makkelijk alles volgen via de telefoon. Of natuurlijk altijd op paradisefm.cv. Maar de app, dat is nog veel makkelijker. Laat ons weten wat je vindt van de programmering van dit radiostation. En dat kan je altijd doen op de vaste applijn. 675-1031. En wat dit avondshow betreft, Ambiente, wil ik toch eventjes even iedereen bedanken voor de leuke reacties die ik wekelijks krijg. Het vult fantastisch de zondagavond in, zeggen ze. Nou, dankjewel.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Nou nou, je kan zeggen wat je wil, maar die man kan zingen. Ja toch? Uit de periode van Wilfrido Vargas. Laatst nog ook eerder op Curaçao, maar dit was in ieder geval muziek uit de jaren 80. Met onder andere hele bekende artiesten Kaki Vargas, Sergio Vargas, Ruby Perez. Waren maar allemaal grote jongens uit de Wilfrido Vargas periode. Leuke muziek hebben ze gemaakt. En dit vind ik een van de mooiste meringen die ze ooit hebben geproduceerd.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: Wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Dat heet genieten. En jezelf warm maken voor een verse nieuwe week, die dus op komst is. Hier zijn de mensen van de Doobie Brothers. Escuchando music. Listen to the music.

Muziek uit het verleden, muziek in de tegenwoordige tijd en muziek voor de toekomst. Ja, dat is het toch? Dit blijft goed, jaar in, jaar uit. Muziek van de Doobie Brothers natuurlijk en listen to the music. Escuchando muziek en dat doe je op Paradise.

Afgelopen donderdag gingen de scholen al open, maar toen hadden we toch meer te maken met kennismaken met de nieuwe leraren, de nieuwe schoolkameraden, nieuwe agenda, nieuwe alles. En dat geldt in principe ook voor vrijdag. Maar dan het weekend is door en morgen wordt het echt hard tegenaan. Vanaf hier wil ik iedereen een hele mooie, schone schooljaar wensen. Met de beste wensen gaan we er tegenaan. Vanaf groep 1, voortgezet onderwijs tot aan de universiteit. Sterkte allemaal. En vanaf morgenochtend vroeg hoor je al de bel. Hier is Anita Ward.

0: is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise. Dit is Ambiente met David Arisa.
1: Meer vrolijke muziek op komst. BLS met Daddy Yankee. Lento y bonito.

Elvis Suave. Dat zal ik zeker doen. Muziek van Daddy Yankee samen met de Colombiaan BL. Lento y bonito. Zo heet het. Hij zegt ontzettend goed nieuws. Morgen gaat de Ronde Markt weer open. Marché Rondon. Vroeger noemden ze dat Marché Novo, maar zo novo is het dan lang niet meer. In ieder geval, de Ronde Markt was weer aan een renovatie toe. En het is weer helemaal gerestaureerd. Hartstikke mooi. En morgen dus kan je daar naartoe. Voor de toeristen hier zo. De Ronde Markt is natuurlijk in Ponda tegenover het postkantoor. Dus makkelijk te vinden. Daar kan je dus van alles kopen. In principe geproduceerd hier op Curaçao. Althans, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Marché Novo is dus nu helemaal gerestaureerd, maar het ging allemaal niet over glad ijs. Ten eerste, het werd veel duurder dan had gepland. De laatste weken en zeker de laatste dagen ging het allemaal met heel veel geruis. Maar Marché Novo is dus nu weer open. Nou, ik ga er even morgen naartoe om toch even een kijkje te nemen. Want ik heb namelijk zeta di coco nodig. Echt een lekkere, pure zeta

Die coco, kokosolie. En ik ben ook op zoek naar stroppi di calabas, calabasstro. Maar dat allemaal zonder suiker. Ik snap trouwens niet waarom ze suiker in doen. Helemaal dus niet nodig. Nou, morgen dus, mocht je dus in Poende zijn, even een kijkje nemen bij de Ronde Markt. Marché Rondon. En het is daar heel gezellig. Daar ontmoet je heel veel gezellige mensen, lokale mensen, gemengd met toeristen uiteraard. Het wordt gezellig. Even kijken hoor, ik heb nog 2 hits voor je voor de klok van 8 uur. En de 2 hits die ik draai, 1 daarvan wordt muziek uit de jaren 70. Hier is muziek van de Stylistics. Je herkent ze zeker aan hun stijl van muziek. Dit is Can't Give You Anything.

0: en el pavimento zeggen we, met een abo torloke boke. Can give you anything, muziek van Stylistic. En ze waren fantastisch in hun periode.
1: Ambiente.
0: Hey, hoe laat sta je trouwens morgen op? Even wennen weer, hè? Na zoveel weken van vakantie en relax, dat je kon zijn. Maar het komt goed hoor, je bent er echt heel snel aan.

0: bedden en slapen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.